0: die in de weg ligt van een plan om 66 woningen te bouwen. Een investeerder wil de bunker slopen om de bouw mogelijk te maken, maar er zijn voorstellen om het bouwwerk te behouden. Over de toekomst van de bunker wordt nog gediscussieerd. Een opvallend uitziende wasbeer uit de Amerikaanse stad Seattle is in korte tijd een internetsensatie geworden. Filmpjes van de wasbeer met de naam Jimothy zijn miljoenen keren bekeken en leverden het dier een eigen subforum op internet en vertoningen op een groot scorebord bij een honkbalwedstrijd op. Volgens een dierenarts heeft Jimothy vermoedelijk een aangeboren afwijking aan de ruggengraat. Atleet Niels Laros komt door een Achillespeesblessure dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Oosterhouter mist daardoor onder meer de EK-atletiek in Birmingham, die van 10 tot en met 16 augustus plaatsvinden. Laros maakte eind juni bij de FBK Games in Hengelo na 8 maanden afwezigheid zijn rentree en won toen de 800 meter. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis na het incident rond 6 uur 's ochtends op de parkeerplaats van nachtclub Icom. Meerdere personen zijn opgepakt en hun betrokkenheid wordt onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Don't close your heart.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het centrum van Berlijn liggen de resten van een bunker onder de voormalige Nieuwe Rijkskanselarij, die in de weg ligt van een plan om 66 woningen te bouwen. Een investeerder wil de bunker slopen om de bouw mogelijk te maken, maar er zijn voorstellen om het bouwwerk te behouden. Over de toekomst van de bunker wordt nog gediscussieerd. Een opvallend uitziende wasbeer uit de Amerikaanse stad Seattle is in korte tijd een internetsensatie geworden. Filmpjes van de wasbeer met de naam Jimothy zijn miljoenen keren bekeken en leverden het dier een eigen subforum op internet en vertoningen op een groot scorebord bij een honkbalwedstrijd op. Volgens een dierenarts heeft Jimothy vermoedelijk een aangeboren afwijking aan de ruggengraat. Atleet Niels Laros komt door een Achillespeesblessure dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Oosterhouter mist daardoor onder meer de EK-atletiek in Birmingham, die van 10 tot en met 16 augustus plaatsvinden. Laros maakte eind juni bij de FBK Games in Hengelo na 8 maanden afwezigheid zijn rentree en won toen de 800 meter. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis na het incident rond 6 uur 's ochtends op de parkeerplaats van nachtclub Icom. Meerdere personen zijn opgepakt en hun betrokkenheid wordt onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het centrum van Berlijn liggen de resten van een bunker onder de voormalige Nieuwe Rijkskanselarij, die in de weg ligt van een plan om 66 woningen te bouwen. Een investeerder wil de bunker slopen om de bouw mogelijk te maken, maar er zijn voorstellen om het bouwwerk te behouden. Over de toekomst van de bunker wordt nog gediscussieerd. Een opvallend uitziende wasbeer uit de Amerikaanse stad Seattle is in korte tijd een internetsensatie geworden. Filmpjes van de wasbeer met de naam Jimothy zijn miljoenen keren bekeken en leverden het dier een eigen subforum op internet en vertoningen op een groot scorebord bij een honkbalwedstrijd op. Volgens een dierenarts heeft Jimothy vermoedelijk een aangeboren afwijking aan de ruggengraat. Atleet Niels Laros komt door een Achillespeesblessure dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Oosterhouter mist daardoor onder meer de EK-atletiek in Birmingham, die van 10 tot en met 16 augustus plaatsvinden. Laros maakte eind juni bij de FBK Games in Hengelo na 8 maanden afwezigheid zijn rentree en won toen de 800 meter. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis na het incident rond 6 uur 's ochtends op de parkeerplaats van nachtclub Icom. Meerdere personen zijn opgepakt en hun betrokkenheid wordt onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: do it.
1: We'll be right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het centrum van Berlijn liggen de resten van een bunker onder de voormalige Nieuwe Rijkskanselarij, die in de weg ligt van een plan om 66 woningen te bouwen. Een investeerder wil de bunker slopen om de bouw mogelijk te maken, maar er zijn voorstellen om het bouwwerk te behouden. Over de toekomst van de bunker wordt nog gediscussieerd. Een opvallend uitziende wasbeer uit de Amerikaanse stad Seattle is in korte tijd een internetsensatie geworden. Filmpjes van de wasbeer met de naam Jimothy zijn miljoenen keren bekeken en leverden het dier een eigen subforum op internet en vertoningen op een groot scorebord bij een honkbalwedstrijd op. Volgens een dierenarts heeft Jimothy vermoedelijk een aangeboren afwijking aan de ruggengraat. Atleet Niels Laros komt door een Achillespeesblessure dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Oosterhouter mist daardoor onder meer de EK-atletiek in Birmingham, die van 10 tot en met 16 augustus plaatsvinden. Laros maakte eind juni bij de FBK Games in Hengelo na 8 maanden afwezigheid zijn rentree en won toen de 800 meter. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis na het incident rond 6 uur 's ochtends op de parkeerplaats van nachtclub Icom. Meerdere personen zijn opgepakt en hun betrokkenheid wordt onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

De beste muziek ooit gemaakt. It's hard over je speakers. Over je speakers. Speakers. Speakers. Speakers. 24/7 online. It's Power FM. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het centrum van Berlijn liggen de resten van een bunker onder de voormalige Nieuwe Rijkskanselarij, die in de weg ligt van een plan om 66 woningen te bouwen. Een investeerder wil de bunker slopen om de bouw mogelijk te maken, maar er zijn voorstellen om het bouwwerk te behouden. Over de toekomst van de bunker wordt nog gediscussieerd. Een opvallend uitziende wasbeer uit de Amerikaanse stad Seattle is in korte tijd een internetsensatie geworden. Filmpjes van de wasbeer met de naam Jimothy zijn miljoenen keren bekeken en leverden het dier een eigen subforum op internet en vertoningen op een groot scorebord bij een honkbalwedstrijd op. Volgens een dierenarts heeft Jimothy vermoedelijk een aangeboren afwijking aan de ruggengraat. Atleet Niels Laros komt door een Achillespeesblessure dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Oosterhouter mist daardoor onder meer de EK-atletiek in Birmingham, die van 10 tot en met 16 augustus plaatsvinden. Laros maakte eind juni bij de FBK Games in Hengelo na 8 maanden afwezigheid zijn rentree en won toen de 800 meter. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis na het incident rond 6 uur 's ochtends op de parkeerplaats van nachtclub Icom. Meerdere personen zijn opgepakt en hun betrokkenheid wordt onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een monster ijsbergsla van het Amerikaanse bedrijf Taylor Farms is ten onrechte gelinkt aan een diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Voedselautoriteit meldt dat uit een tweede laboratoriumtest geen sporen van de parasiet Cyclospora zijn aangetroffen. In verschillende staten zijn duizenden mensen ziek geworden en ongeveer 100 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Bij een auto-ongeluk op de Westdijk in Dirksland zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde inzittende is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het zware enkelzijdige ongeval. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van Odessa in Oekraïne zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en 5 mensen vermist, melden Oekraïnse autoriteiten. Op het schip Golden Leo, met 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner, werden 8 bemanningsleden gered. Rusland heeft de afgelopen weken vaker aanvallen uitgevoerd op diepzeehavens in Zuid-Oekraïne. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als president van Hongarije. Hij gaat haar vragen het ambt te bekleden tot een nieuwe grondwet is aangenomen. En als zij instemt, moet het parlement haar benoeming goedkeuren. Tamás Szulyok trad onlangs af als president na het ondertekenen van een grondwetswijziging. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en er kan in het oosten een enkel buitje vallen. Het is 20 tot 22 graden en de noordenwind is matig tot vrij krachtig.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Luister naar het leukste radiostation van Nederland. It's Power FM. It's Power FM.
3: You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Twee mensen zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk rond 00:30 vannacht op de Westdijk in Dirksland, in de gemeente Goeree-Overflakkee. Een derde inzittende is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Amerikaanse voedselautoriteit FDA meldt dat een monster gesneden ijsbergsla van het bedrijf Taylor Farms onterecht in verband is gebracht met een grote diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. Uit een tweede laboratoriumtest bleek dat het monster geen sporen bevatte van de parasiet Cyclospora. Door de parasiet zijn duizenden mensen ziek geworden en ongeveer 100 mensen belanden in het ziekenhuis. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als president van Hongarije. Magyar gaat binnenkort met haar in gesprek en zal haar vragen het ambt te bekleden tot er een nieuwe grondwet is aangenomen. De benoeming van Polgár moet worden goedgekeurd door het parlement, waar Magyars partij een tweederde meerderheid heeft. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van Odessa in Oekraïne zijn volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 5 mensen om het leven gekomen. Op het onder Guinea-Bissause vlag varende schip waren in totaal 19 opvarenden, van wie 8 werden gered en 5 worden vermist. Rusland heeft nog niet gereageerd op het incident. De actuele weersinformatie van het Weerplaza. Wisselend bewolkt en er kan in het oosten een enkel buitje vallen. Het is 20 tot 22 graden en de noordenwind is matig tot vrij krachtig.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Twee mensen zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk op de Westdijk in Dirksland, in de gemeente Goeree over Vlakkee. Het ongeval gebeurde rond 00:30 vannacht. Een derde inzittende is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het enkelzijdige ongeluk. De Amerikaanse voedselautoriteit FDA meldt dat een eerder gesignaleerd monster van gesneden ijsbergsla van Taylor Farms toch geen sporen bevatte van de parasiet Cyclospora. Door Cyclospora zijn in de Verenigde Staten duizenden mensen ziek geworden, vooral in Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio en West Virginia. Taco Bell en Taylor Farms namen tijdelijk maatregelen rond hun sla na de eerste laboratoriummelding. De wallaby die in Middenmeer was ontsnapt, is gevangen en teruggebracht naar de eigenaar. Het dier werd gisteravond laat gevonden bij de voetbalvelden in Middenmeer. Wie de eigenaar is, is niet bekend. Het Argentijnse elftal heeft de WK-finale verloren van Spanje. Bondscoach Lionel Scaloni twijfelt na afloop over zijn toekomst en geeft aan mogelijk te vertrekken na december dit jaar. Onder leiding van Scaloni won Argentinië twee keer de Copa America en werd het in 2022 wereldkampioen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en er kan in het oosten een enkel buitje vallen. Het is 20 tot 22 graden en de noordenwind is matig tot vrij krachtig.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Honderden kilometers aan nieuw asfalt worden deze zomer aangelegd in Nederland. Waarbij vooral rondom Rotterdam veel files worden verwacht door langdurige afsluitingen. Met als belangrijkste knelpunt de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. De brug is minimaal 9 maanden dicht, waardoor auto's, fietsers en scheepvaart beperkt zijn. Voor reizigers zijn extra pontjes ingezet en transportbedrijven maken extra kosten door omrijden. In Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen omgekomen doordat een veerboot is gekapseisd, kort na vertrek uit Georgetown richting Port Kaituma. Volgens de autoriteiten waren vermoedelijk meer mensen aan boord dan de officieel geregistreerde 133. Want onder de 67 overlevenden stonden 32 personen niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn aangehouden op verdenking van drugsgebruik. De Verenigde Staten hebben voor de 9e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Iran heeft daarop Bahrein aangevallen, waar de Amerikaanse marine een basis heeft, en ook in Koeweit waren explosies te horen. In Tabriz, in het noordwesten van Iran, is volgens de Iraanse staatspers minstens 1 persoon omgekomen bij een explosie. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 18 en 17 jaar om het leven gekomen, bij een auto-ongeluk op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De hulpdiensten kregen rond 11:15 meldingen over het ongeluk, waarbij een auto tegen een boom botste. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen en dashcambeelden. De actuele weersinformatie van het Weerplaza. Wisselend bewolkt en er kan in het oosten een enkel buitje vallen. Het is 20 tot 22 graden en de noordenwind is matig tot vrij krachtig.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.
2: Let me say the sense, baby.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Verenigde Staten hebben voor de 9e opeenvolgende nacht doelen in Iran aangevallen. Iran voerde aanvallen uit op Bahrein en Kuwait, waarbij in Bahrein het luchtalarm afging en in Tabriz in Iran minstens één persoon om het leven kwam. Sinds de start van de oorlog, eind februari, zijn volgens Iran 17 Amerikaanse militairen en minstens 50 Iraniërs omgekomen. Twee jonge vrouwen van 18 en 17 jaar zijn gisteravond om het leven gekomen bij een auto-ongeluk in Maarsen. Rond 11:15 botste hun auto tegen een boom op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie onderzoekt het ongeluk en vraagt getuigen en mensen met dashcambeelden zich te melden. Deze zomer wordt er in Nederland honderden kilometers aan nieuw asfalt aangelegd, vanwege onderhoud aan wegen, viaducten en bruggen. Vooral rondom Rotterdam ontstaan meer files, met de Papendrechtse brug die voor minimaal 9 maanden dicht is voor auto's, fietsers en scheepvaart. Ook de Merwedebrug bij Gorinchem blijft voor onbepaalde tijd gesloten voor vrachtverkeer, wat leidt tot langere reistijden en extra kosten voor transportbedrijven. Bij het kapseizen van een veerboot voor de kust van Guyana zijn vrijwel zeker tientallen mensen omgekomen. De veerboot, met officieel 133 personen aan boord, vertrok kort na 3:00 middags uit Georgetown en zond rond 11:00 s'avonds een noodsignaal uit. De gezagvoerder en een bemanningslid zijn aangehouden op verdenking van drugsgebruik. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en er kan in het oosten een enkel buitje vallen. Het is 20 tot 22 graden en de noordenwind is matig tot vrij krachtig.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij...

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Nightmag op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Precies 50 jaar geleden landde de eerste van twee Vikinglanders op Mars en zond de eerste foto van het Marsoppervlak naar de aarde. Destijds werd geen leven gevonden, maar recent onderzoek trekt die conclusie in twijfel vanwege nieuwe ontdekkingen van chloorhoudende mineralen en organische moleculen. De Europese Rosalind Franklin Rover gaat in het jaar 2030 verder zoeken naar tekenen van leven. De provinciale staten in Brabant houden volgende maand een spoeddebat over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen en staat gepland op 14 augustus. Aanleiding is het voornemen van de provincie om de vergunningen van 5 agrarische bedrijven bij kwetsbare natuurgebieden te schrappen. Twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar zijn gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk in Maarsen. Rond 11:15 botste hun auto tegen een boom op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie onderzoekt het ongeluk en vraagt om getuigen en dashcambeelden. De Verenigde Staten hebben voor de 9e nacht op rij doelen in Iran aangevallen, waaronder militaire commandocentra en lanceerinstallaties. Iran voerde op zijn beurt aanvallen uit op Bahrein en Kuwait, waar explosies zijn gehoord. Volgens Iraanse autoriteiten zijn er minstens 50 doden en 517 gewonden bij de laatste Amerikaanse aanvallen gevallen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en er kan in het oosten een enkel buitje vallen. Het is 20 tot 22 graden en de noordenwind is matig tot vrij krachtig.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: De Provinciale Staten in Brabant organiseert volgende maand een spoeddebat over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders vlakbij kwetsbare natuurgebieden. Het debat vindt plaats op 14 augustus op verzoek van 7 oppositiepartijen. De staten gaan dan in debat met het dagelijks bestuur van de provincie. De Europese Commissie legt AliExpress een boete op van 550 miljoen euro wegens onvoldoende maatregelen tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek bleek dat miljoenen door AliExpress zelf als illegaal aangemerkte artikelen, zoals gevaarlijk speelgoed en namaakmerkkleding, steeds opnieuw online kwamen. AliExpress moet voor eind oktober met een verbeterplan komen, anders volgen mogelijk nieuwe boetes. In het westen van Spanje is een jongen van 13 jaar overleden, nadat het bovenste deel van een fontein instortte tijdens feestvieringen na de WK-finale. De jongen raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Enkele anderen raakten gewond, van wie één met een gebroken been naar het ziekenhuis is gebracht. Spanje is wereldkampioen geworden op het 23e wereldkampioenschap voetbal, dat na 40 dagen en 104 wedstrijden is afgelopen. Volgens analisten waren de ingreep van Trump na de rode kaart van Balogun, de prestaties van keeper Vozinha en de doorbraak van Michael Olise opvallende momenten. Het mooiste doelpunt was volgens hen de treffer van Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en er kan in het oosten een enkel buitje vallen. Het is 20 tot 22 graden en de noordenwind is matig tot vrij krachtig.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Andy Burnham is benoemd tot nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk en werd beëdigd door koning Charles. Burnham volgt Keir Starmer op, die na 2 jaar en 2 weken bij de koning zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier van het land in 10 jaar tijd. In het westen van Spanje is een 13-jarige jongen overleden nadat het bovenste deel van een oude fontein instortte tijdens vieringen van de Spaanse WK-overwinning. Jongeren verzamelden zich hiervoor in het centrum van Ciudad Rodrigo. Meerdere mensen raakten gewond, van wie 1 met een gebroken been naar het ziekenhuis werd gebracht. De Merwedebrug bij Gorinchem is voor onbepaalde tijd gesloten voor vrachtverkeer vanwege minder sterk staal, maar veel vrachtwagens rijden alsnog over de brug. Rijkswaterstaat onderzoekt of handhaving mogelijk is en verwacht niet dat de brug voor al het verkeer dichtgaat. Personenauto's, motoren, bestelbusjes, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug nog gebruiken. Duizenden demonstranten in New Delhi zijn in botsing gekomen met de Indiase politie tijdens een protest van de kakkerlakkenbeweging, waarbij de politie traangas en wapenstokken inzette. De demonstranten eisten het aftreden van de minister van Onderwijs na een fraudezaak rond medische toelatingsexamens. De oprichter van de beweging is aangehouden en volgens de organisatie is het internet in delen van de stad afgesloten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en er kan in het oosten een enkel buitje vallen. Het is 20 tot 22 graden en de noordenwind is matig tot vrij krachtig.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NOS.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Burgemeester Fatma Kaplan Hürriyet van de Turkse stad İzmit en tientallen anderen zijn gearresteerd bij een inval op het stadskantoor. Het Turkse Openbaar Ministerie heeft in totaal 31 arrestatiebevelen uitgevaardigd in een corruptieonderzoek naar aanbestedingen, waarbij tot nu toe 28 personen zijn aangehouden. Ook de echtgenoot van Hürriyet is gearresteerd en meerdere invallen vonden gelijktijdig plaats in andere Turkse steden. De Merwedebrug bij Gorkum is sinds afgelopen weekend voor onbepaalde tijd gesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal. Maar toch rijden er nog veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheid om te handhaven op het verbod. Personenauto's, motoren, bestelbusjes, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug nog wel gebruiken. Duizenden demonstranten van de kakkerlakkenbeweging zijn in New Delhi in botsing gekomen met de politie toen ze naar het parlement trokken om het vertrekken van de minister van Onderwijs te eisen. De politie zette traangas en wapenstokken in en er zijn verscheidene arrestaties verricht, waaronder de oprichter Abhijeet Dipke. Volgens de organisatie is het internet in delen van de stad afgesloten. Andy Burnham is beëdigd als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk door koning Charles op Buckingham Palace. Burnham volgt Keir Starmer op die aan het begin van de middag zijn ontslag aanbood na een premierschap van 2 jaar en 2 weken. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en er kan in het oosten een enkel buitje vallen. Het is 20 tot 22 graden en de noordenwind is matig tot vrij krachtig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers eist ruim 184 miljoen euro van het bedrijf LCHD vanwege schade rond huurcontracten voor hotelopvang van Oekraïense asielzoekers. LCHD werd tussenpersoon in de opvang na de inval in Oekraïne en claimt zelf schade bij het COA vanwege contractbreuk. Het COA heeft beslag gelegd op de woning van de eigenaar van LCHD. De Belgische overheid overweegt om de bestelling van nieuwe fregatten bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame onder te brengen bij andere landen, vanwege vertragingen en hogere kosten. De bouw van twee Belgische fregatten is opnieuw vertraagd tot rond het jaar 2034 en de kosten zijn gestegen tot bijna 1,3 miljard euro. België gaat andere landen zoals Frankrijk, Duitsland en Turkije benaderen over mogelijke overname van de order. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorkum sinds afgelopen weekenden voor vrachtverkeer afgesloten. Nadat bleek dat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat en een verslaggever nog steeds veel vrachtwagens over de brug. Personenauto's, motoren, bestelbusjes, lijnbussen en hulpdiensten mogen er wel overheen. Burgemeester Fatma Kaplan Hürriyet van de Turkse stad İzmit is samen met tientallen anderen opgepakt bij een inval op het stadskantoor. Het Turkse Openbaar Ministerie heeft in totaal 31 arrestatiebevelen uitgevaardigd voor onder meer het vormen van een criminele organisatie en omkoping. In meerdere steden zijn gelijktijdig invallen gedaan in verband met corruptieonderzoek naar aanbestedingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en er kan in het oosten een enkel buitje vallen. Het is 20 tot 22 graden en de noordenwind is matig tot vrij krachtig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM.

Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt of juridische stappen mogelijk zijn vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem nadat uit inspectie bleek dat het staal op sommige plekken zwakker is en de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Vrachtwagens moeten omrijden, wat volgens TLN dagelijks een schade van ongeveer 1,5 miljoen euro veroorzaakt. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië ingesteld. De maatregel is volgens de door Iran gesteunde beweging direct van kracht. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de blokkade heeft en Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar geëist tegen Corné H. voor het gijzelen van 2 medewerkers in de gevangenis in Vught. De nu 30-jarige H. gebruikte bij die gijzeling aardappelschilmesjes en eiste onder meer medicijnen en overplaatsing. Het OM wil daarnaast een proeftijd van 2 jaar en een schadevergoeding aan de betrokkenen. Spanje is wereldkampioen voetbal geworden door Argentinië te verslaan in een spannende en felbevochten finale. In de internationale pers is er veel lof voor het Spaanse team en vooral voor doelpuntenmaker Ferran Torres, terwijl de Argentijnen kritiek krijgen op hun spel en gedrag. In Argentinië overheerst trots, met veel aandacht voor Lionel Messi, die naar verwachting zijn laatste wereldkampioenschap speelde. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en er kan in het oosten een enkel buitje vallen. Het is 20 tot 22 graden en de noordenwind is matig tot vrij krachtig. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back. Op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar geëist tegen Corné H. voor het gijzelen van 2 medewerkers in de gevangenis in Vught. H. gebruikte aardappelschilmesjes en eiste onder meer medicijnen en overplaatsing. Ook eist het OM een proeftijd van 2 jaar en een schadevergoeding voor de slachtoffers. De Houthi-rebellen in Jemen hebben per direct een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd. De blokkade geldt voor de Bab al-Mandeb-zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de scheepvaart en hoe de blokkade zal worden afgedwongen. 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar zijn overleden bij een auto-ongeluk in Maarsen, toen een auto tegen een boom botste langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De voetbalclub van de slachtoffers opent het clubhuis vanavond vanaf 7 uur om leden de gelegenheid te geven samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak en toedracht van het ongeluk. In Bologna zijn mensen de straat op gegaan na het overlijden van de 43-jarige Abderrahim Fakir na een arrestatiepoging. Het Italiaanse Openbaar Ministerie onderzoekt het optreden van 2 politieagenten en 4 zorgmedewerkers die betrokken waren bij het incident. Voor vanavond is opnieuw een protest aangekondigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en halverwege de avond 16 tot 20 graden. In de nacht blijft het droog en zakt het kwik naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is het droog met in de ochtend veel zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor zo'n beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM.

ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Inwoners van Westerhaar-Friesen-Veense-wijk in Twente ervaren veel overlast van de Colorado-kever. Zij vangen dagelijks honderden kevers in hun tuinen, sinds er mais in plaats van aardappelen wordt verbouwd op het naastgelegen boerenland. De gemeente laat weten niet verantwoordelijk te zijn voor de bestrijding en de overlast kan nog weken duren. De Europese Commissie adviseert EU-landen de komende 3 jaar geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe methaanregels overtreden. De regels die vanaf 2027 ingaan, verplichten bedrijven om nauwkeurig hun uitstoot te rapporteren om lekkage tegen te gaan. Verschillende EU-landen maken zich zorgen dat de methaanwet de energiezekerheid van de Unie in gevaar brengt. In Maarsen zijn 2 jonge vrouwen overleden nadat een auto tegen een boom botste, aan de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De voetbalclub OSM 75 opent vanavond vanaf 7 uur het clubhuis om samen te rouwen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. In Bologna is een 43-jarige man overleden tijdens een arrestatiepoging. Bij het incident werd de man op de grond gehouden door politieagenten, waarna hij roerloos bleef liggen. Het Italiaanse Openbaar Ministerie onderzoekt of het optreden van de 2 betrokken agenten en 4 zorgmedewerkers heeft geleid tot zijn dood. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en halverwege de avond 16 tot 20 graden. In de nacht blijft het droog en zakt het kwik naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is het droog met in de ochtend veel zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Europese Commissie adviseert EU-landen de komende 3 jaar geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe methaanregels overtreden. De regels die vanaf 2027 ingaan, verplichten bedrijven om nauwkeurig hun uitstoot te rapporteren om lekkage tegen te gaan. Verschillende EU-landen maken zich zorgen dat de methaanwet de energiezekerheid van de Unie in gevaar brengt. Inwoners van Westerhaar-Friesen-Veense-wijk in Twente ervaren veel overlast van de Colorado-kever. Zij vangen dagelijks honderden kevers in hun tuinen, sinds er mais in plaats van aardappelen wordt verbouwd op het naastgelegen boerenland. De gemeente laat weten niet verantwoordelijk te zijn voor de bestrijding en de overlast kan nog weken duren. In Bologna is een 43-jarige man overleden tijdens een arrestatiepoging. Bij het incident werd de man op de grond gehouden door politieagenten, waarna hij roerloos bleef liggen. Het Italiaanse Openbaar Ministerie onderzoekt of het optreden van de 2 betrokken agenten en 4 zorgmedewerkers heeft geleid tot zijn dood. In Maarsen zijn 2 jonge vrouwen overleden nadat een auto tegen een boom botste, aan de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De voetbalclub OSM 75 opent vanavond vanaf 7 uur het clubhuis om samen te rouwen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en halverwege de avond 16 tot 20 graden. In de nacht blijft het droog en zakt het kwik naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is het droog met in de ochtend veel zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power Live. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Huey Lewis en de News. Je luistert nog steeds naar Hits Power FM.
1: Hits Power FM.
0: Ja, dat zei ik net. Met natuurlijk de Gravenavond. We gaan verder met Hendrix, Idi, Audrey, Nuna, Rihanna. Met Golden. Speciaal voor Mira.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Bologna is een 43-jarige man overleden tijdens een arrestatiepoging. Bij het incident werd de man op de grond gehouden door politieagenten, waarna hij roerloos bleef liggen. Het Italiaanse Openbaar Ministerie onderzoekt of het optreden van de twee betrokken agenten en vier zorgmedewerkers heeft geleid tot zijn dood. In Maarsen zijn twee jonge vrouwen overleden nadat een auto tegen een boom botste, aan de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De voetbalclub OSM 75 opent vanavond vanaf 7 uur het clubhuis om samen te rouwen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen de komende 3 jaar geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe methaanregels overtreden. De regels die vanaf 2027 ingaan, verplichten bedrijven om nauwkeurig hun uitstoot te rapporteren om lekkage tegen te gaan. Verschillende EU-landen maken zich zorgen dat de methaanwet de energiezekerheid van de Unie in gevaar brengt. Inwoners van Westerhaar-Friesen-Veensewijk in Twente ervaren veel overlast van de Colorado-kever. Zij vangen dagelijks honderden kevers in hun tuinen, sinds er mais in plaats van aardappelen wordt verbouwd op het naastgelegen boerenland. De gemeente laat weten niet verantwoordelijk te zijn voor de bestrijding en de overlast kan nog weken duren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en halverwege de avond 16 tot 20 graden. In de nacht blijft het droog en zakt het kwik naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is het droog met in de ochtend veel zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM. Hits Power FM.
2: Nou Mira, je komt hier nog een keer, hè? Druk nou nu aan Benimdig Ambition. Hast du gehört? Benimm dich ein bisschen, ja?

0: Nightpack. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is voorlopig opgeschort door een Amerikaanse federale rechter. De komende 14 dagen mag de miljardendeal niet worden afgerond, omdat bezwaren van 12 Amerikaanse staten nog worden behandeld. Op 3 augustus volgt een nieuwe beslissing over een mogelijk langer uitstel van de overname. De Mexicaanse kartelbaas Ismael Zambada is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en moet een boete betalen van $15 miljard. Zambada was samen met Joaquin Guzman oprichter van het Sinaloa-kartel en bekende schuld aan deelname aan een criminele organisatie, afpersing en 85 onderliggende misdrijven. Hij werd vorig jaar in Sinaloa opgepakt en aan de FBI overgedragen. Andy Burnham is door de Britse koning officieel gevraagd om een nieuwe regering te vormen en trad aan als premier. De 56-jarige Burnham sprak telefonisch met de Amerikaanse president Trump en de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen. Ook benoemde hij de eerste ministers van zijn kabinet, waaronder John Healey en Ed Miliband. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár heeft bekendgemaakt geen president van Hongarije te willen worden. Ze kreeg het verzoek nadat premier Péter Magyar haar had voorgedragen als tijdelijk staatshoofd. Polgár is de enige vrouw die ooit tot de top 10 van de wereldranglijst behoorde en een ELO-rating van boven de 2700 behaalde. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en halverwege de avond 16 tot 20 graden. In de nacht blijft het droog en zakt het kwik naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is het droog met in de ochtend veel zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.
2: Your station number one.
3: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is voorlopig opgeschort door een Amerikaanse federale rechter. De komende 14 dagen mag de miljardendeal niet worden afgerond, omdat bezwaren van 12 Amerikaanse staten nog worden behandeld. Op 3 augustus volgt een nieuwe beslissing over een mogelijk langer uitstel van de overname. De Mexicaanse kartelbaas Ismael Zambada is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en moet een boete betalen van $15 miljard. Zambada was samen met Joaquin Guzman oprichter van het Sinaloa-kartel en bekende schuld aan deelname aan een criminele organisatie, afpersing en 85 onderliggende misdrijven. Hij werd vorig jaar in Sinaloa opgepakt en aan de FBI overgedragen. Andy Burnham is door de Britse koning officieel gevraagd om een nieuwe regering te vormen en trad aan als premier. De 56-jarige Burnham sprak telefonisch met de Amerikaanse president Trump en de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen. Ook benoemde hij de eerste ministers van zijn kabinet, waaronder John Healey en Ed Miliband. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár heeft bekendgemaakt geen president van Hongarije te willen worden. Ze kreeg het verzoek nadat premier Péter Magyar haar had voorgedragen als tijdelijk staatshoofd. Polgár is de enige vrouw die ooit tot de top 10 van de wereldranglijst behoorde en een ELO-rating van boven de 2700 behaalde. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en halverwege de avond 16 tot 20 graden. In de nacht blijft het droog en zakt het kwik naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is het droog met in de ochtend veel zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: De hits die je ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: like a knife.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
2: Hi, baby.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is voorlopig opgeschort door een Amerikaanse federale rechter. De komende 14 dagen mag de miljardendeal niet worden afgerond, omdat bezwaren van 12 Amerikaanse staten nog worden behandeld. Op 3 augustus volgt een nieuwe beslissing over een mogelijk langer uitstel van de overname. De Mexicaanse kartelbaas Ismael Zambada is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en moet een boete betalen van $15 miljard. Zambada was samen met Joaquin Guzman oprichter van het Sinaloa-kartel en bekende schuld aan deelname aan een criminele organisatie, afpersing en 85 onderliggende misdrijven. Hij werd vorig jaar in Sinaloa opgepakt en aan de FBI overgedragen. Andy Burnham is door de Britse koning officieel gevraagd om een nieuwe regering te vormen en trad aan als premier. De 56-jarige Burnham sprak telefonisch met de Amerikaanse president Trump en de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen. Ook benoemde hij de eerste ministers van zijn kabinet, waaronder John Healey en Ed Miliband. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár heeft bekendgemaakt geen president van Hongarije te willen worden. Ze kreeg het verzoek nadat premier Péter Magyar haar had voorgedragen als tijdelijk staatshoofd. Polgár is de enige vrouw die ooit tot de top 10 van de wereldranglijst behoorde en een ELO-rating van boven de 2700 behaalde. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en halverwege de avond 16 tot 20 graden. In de nacht blijft het droog en zakt het kwik naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is het droog met in de ochtend veel zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is voorlopig opgeschort door een Amerikaanse federale rechter. De komende 14 dagen mag de miljardendeal niet worden afgerond, omdat bezwaren van 12 Amerikaanse staten nog worden behandeld. Op 3 augustus volgt een nieuwe beslissing over een mogelijk langer uitstel van de overname. De Mexicaanse kartelbaas Ismael Zambada is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en moet een boete betalen van $15 miljard. Zambada was samen met Joaquin Guzman oprichter van het Sinaloa-kartel en bekende schuld aan deelname aan een criminele organisatie, afpersing en 85 onderliggende misdrijven. Hij werd vorig jaar in Sinaloa opgepakt en aan de FBI overgedragen. Andy Burnham is door de Britse koning officieel gevraagd om een nieuwe regering te vormen en trad aan als premier. De 56-jarige Burnham sprak telefonisch met de Amerikaanse president Trump en de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen. Ook benoemde hij de eerste ministers van zijn kabinet, waaronder John Healey en Ed Miliband. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár heeft bekendgemaakt geen president van Hongarije te willen worden. Ze kreeg het verzoek nadat premier Péter Magyar haar had voorgedragen als tijdelijk staatshoofd. Polgár is de enige vrouw die ooit tot de top 10 van de wereldranglijst behoorde en een ELO-rating van boven de 2700 behaalde. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en halverwege de avond 16 tot 20 graden. In de nacht blijft het droog en zakt het kwik naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is het droog met in de ochtend veel zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een beetje...